ze lacht. Het is alsof ze al weet dat mijn verstand het nooit zal halen van mijn lijf. Die drang.

My name is Vaughn. James.

0: Goedemorgen.
1: BNL Nieuws.
2: Bedrijfswagens schrappen als besparingsmaatregel is voor CD&V onbespreekbaar. Dat heeft partijvoorzitter Sammy Medi gezegd op het congres van werkgeversorganisatie VOCA. De schrapping zou op tafel komen bij de nieuwe begrotingsopmaak van de regering De Wever. Die moet op zoek naar 10 miljard euro extra besparing. Bij nieuwe zoekacties in Overasselt in Gelderland heeft de politie nog meer vuurwapens gevonden. Waar precies blijft geheim, het onderzoek loopt nog volop. Vorige week vielen 33 gemaskerde en gewapende mannen in de gemeente een boerderij aan van een drugscrimineel. De beveiliger van dat huis, een man van 51, is daarbij doodgeschoten. 33 mannen, de jongste 16 jaar, zitten voorlopig in de cel. Onder hen ook één Belg met Marokkaanse roots, die eerder twee aanslagen had gepleegd in Borgerhout. Vermoedelijk had ook deze aanslag te maken met een conflict in het drugsmilieu. In Oudenburg in West-Vlaanderen is een motorrijder uit Blankenbergen kritiek na een ongeval. De man van 40 reed langs de vaar toen het achterwiel van zijn motor wegsloeg in een bocht. De brandweer moest hem uit een gracht komen bevrijden. Bij het incident waren geen andere voertuigen betrokken. Het vrachtvliegtuig van Amazon dat zondag op de luchthaven van Miami van de landingsbaan schoot en tegen een reeks voertuigen botste, heeft 6 jaar lang passagiers vervoerd van op Zaventem. Tot het jaar 2000 was het deel van de vloot van het inmiddels failliete Sobel Air. Bij de crash zondag kwamen 5 inzittenden van de voertuigen om het leven. 3 personen zijn nog in kritieke toestand. De zwarte dozen zijn intussen gevonden. Mogelijk blijkt dan wat er met het toestel aan de hand was. En op de

0: Dus open tennis heeft Alexander Bloks geschiedenis geschreven. Als eerste landgenoot ooit staat hij er in de kwartfinales. Voor Bloks, nog maar 21, is dat ook de eerste keer op een Grand Slam toernooi. Na ruim 3 uur won hij in 4 sets van de Argentijn Cherun Dolo. In de kwartfinale ontmoet hij de winnaar van het duel tussen Tien en Khachanov. De dag begint bewolkt, maar op de meeste plaatsen wel droog. Rond het middaguur trekt dan een regenzone over het land. We halen vandaag maximaal tot 21 graden.
1: Dit was het BNL Nieuws.

0: vertellen.
1: Voor jouw volgende business lunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.

0: zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Met lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan wint je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En dan voor die prijs. Jumbo.
1: BNL. Eigenzinnig, eigentijds.

0: BNL Nieuws.
1: Bedrijfswagen schrappen als besparingsmaatregel is voor CD&V onbespreekbaar. Dat heeft partijvoorzitter Sammy Medi gezegd op het congres van werkgeversorganisatie VOCA. De schrapping zou op tafel komen bij de nieuwe begrotingsopmaak van de regering De Wever. Die moet op zoek naar 10 miljard euro extra besparing. Bij nieuwe zoekacties in Overasselt in Gelderland heeft de politie nog meer vuurwapens gevonden. Waar precies blijft geheim? Het onderzoek loopt nog volop. Vorige week vielen 33 gemaskerde en gewapende mannen in de gemeente een boerderij aan van een drugscrimineel. De beveiliger van dat huis, een man van 51, is daarbij doodgeschoten. 33 mannen, de jongste 16 jaar, zitten voorlopig in de cel. Onder hen ook één Belg met Marokkaanse roots, die eerder twee aanslagen had gepleegd in Borgerhout. Vermoedelijk had ook deze aanslag te maken met een conflict in het drugsmilieu. In Oudenburg in West-Vlaanderen is een motorrijder uit Blankenbergen kritiek na een ongeval. De man van 40 reed langs de Vaar toen het achterwiel van zijn motor wegsloeg in een bocht. De brandweer moest hem uit een gracht komen bevrijden. Bij het incident waren geen andere voertuigen betrokken. Het vrachtvliegtuig van Amazon dat zondag op de luchthaven van Miami van de landingsbaan schoot en tegen een reeks voertuigen botste, heeft 6 jaar lang passagiers vervoerd van op Zaventem. Tot het jaar 2000 was het deel van de vloot van het inmiddels failliete Sobel Air. Bij de crash zondag kwamen 5 inzittenden van de voertuigen om het leven. 3 personen zijn nog in kritieke toestand. De zwarte dozen zijn intussen gevonden. Mogelijk blijkt dan wat er met het toestel aan de hand was. En op de US Open tennis heeft Alexander Bloks geschiedenis geschreven. Als eerste landgenoot ooit staat hij er in de kwartfinales. Voor Bloks, nog maar 21, is dat ook de eerste keer op een Grand Slam toernooi. Na ruim 3 uur won hij in 4 sets van de Argentijn Cerún Dolo. In de kwartfinale ontmoet hij de winnaar van het duel tussen Tien en Khachanov. De dag begint bewolkt, maar op de meeste plaatsen wel droog. Rond het middaguur trekt dan een regenzone over het land. We halen vandaag maximaal tot 21 graden.
0: Dit was het BNL Nieuws.

Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.

Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan wint je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor.

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor die prijs. Jumbo.
1: Bewust niet geluisterd.

0: zoek was. De warme broek, de regenjas.
1: Goedemorgen. BNL Nieuws.
2: Controleurs van de lijn zijn nog nooit zo vaak afwezig geweest door agressie. Vorig jaar zijn zo 1750 werkdagen verloren. Een jaar eerder waren er dat nog minder dan 500. Het aantal gevallen van agressie stijgt ook flink, van 186 in 2024 naar 226 vorig jaar. Vorig weekend raakte in het station Antwerpen-Berchem nog een controleur gewond nadat hij werd aangevallen door 3 passagiers. In Duitsland zijn duizenden mensen op straat gekomen uit protest na de AfD-overwinning in Sachsen-Anhalt. De betogers verzetten zich tegen de extreme standpunten van de partij, onder meer over migranten. Ze riepen slogans als "fascisme is geen alternatief". De grootste betoging was aan de Brandenburger Tor in Berlijn. Volgens organisatoren waren daar zo'n 14.000 deelnemers. De politie sprak van ongeveer 5.000 mensen. Alles verliep zonder incidenten. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt door een corruptiezaak. Medewerkers van procureur-generaal Ruslan Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Zelf ontkent hij iedere betrokkenheid bij fraude. Hij stapt wel op omdat hij niet wil dat zijn ambt wordt gebruikt als politiek instrument. Vorige week deden de anticorruptiediensten in Oekraïne een inval in zijn kantoor. Alexander Bloks heeft als eerste Belgische man ooit de kwartfinales bereikt op de US Open. Hij klopte de Argentijn Francisco Cerundolo in 4 sets. Bloks had veel pijn door een ribblessure en dacht zelfs aan opgeven, maar hij staat dus toch bij de laatste 8. In de kwartfinales neemt hij het op tegen de Rus Karen Khachanov. En Elise Mertens staat ook in de kwartfinales, maar dan in het dubbelspel. Samen met de Russische Diana Schneider klopte ze in 2 sets het Australisch-Nederlandse duo Ellen Perez en Demi Schuurs. Het is bewolkt met hier en daar kans op wat regen bij maximaal 24 graden. Ook morgen wisselend bewolkt met enkele buien. Dan halen we nog hoogstens 18 graden.
1: Dit was het BNL Nieuws.

empty. Feels dark at night. Ain't nothing for poison.

Ik heb veel gereisd en veel dingen gedaan om een stuk van de wereld te kunnen zien. In Amerika ben ik bijna 2 jaar lang truckchauffeur geweest. En uit die tijd komt dit verhaal. Ik stond met mijn truck even buiten een klein plaatsje in het zuiden en nam mijn papieren door voor wat betreft de lading en mijn bestemming. Mijn mobilofoon stond zoals altijd aan op kanaal 19 en plotseling hoorde ik op de lijn de stem van een kleine jongen. Hij zei: "Hey, is er iemand die luistert? Hey truckchauffeurs, praat eens tegen Teddy Beer." Ik drukte mijn knop in en zei: "Je hebt er eentje, Teddy Beer." En de stem van de jongen kwam weer in de lucht. "Ik wil je niet van je werk houden en je eigenlijk niet storen, want mama heeft gezegd dat ik je niet mocht oproepen en van die mobilofoon af moest blijven." "Ja, sorry hoor. Ik voel me een beetje eenzaam en het helpt als je eens met iemand praten kan. Want het is een van de weinige dingen die je kan doen. Ik kan niet lopen." Ik nam de microfoon en zei dat hij net zo lang mocht praten als hij wilde. "Dit is eigenlijk de mobilofoon van mijn vader, maar hij is nu van mama en mij. Mijn pa heeft een ongeluk gehad en die is er niet meer. Mam werkt voor ons beiden en ik ben niet zo'n beste hulp voor haar. Ik kan niet goed uit de weg. Ze zegt vaak: 'Geen zorgen, we redden het wel.' Maar soms hoor ik haar 's avonds laat in bed huilen. Jullie hebben het druk, maar er is maar één ding dat ik graag zou willen. Omdat mijn vader me wel eens meenam op een rit. Maar dat kan nu niet meer." Niet één chauffeur kwam op het radiokanaal zolang die jongen met me in gesprek was. Ik kreeg medelijden met hem, want ik dacht aan mijn eigen knul thuis. Mijn pa zei indertijd: "Eens zal deze truck voor jou zijn, Teddy. Maar ik zou toch nooit in een 18-wieler kunnen rijden. Gelukkig zorgt deze oude zendontvanger nog voor een beetje verbinding met al mijn vrienden in de trucks. Hé, mam komt zo thuis, dus ik moet sluiten. Maar doet er eens als je langs rijdt, dan weet ik dat jij het bent. En dan kom ik wel weer eens op de lijn." "Zeg Teddy Beer, waar woon je precies?" vroeg ik hem. Hij noemde zijn adres. Gelukkig had ik geen bederfelijke vracht. Ik keerde mijn truck en reed naar zijn huis. Toen ik de hoek omkwam en de straat inreed, wist ik niet wat ik zag. Een stuk of 12 enorme trucks stonden in kolonnen geparkeerd. Alle chauffeurs uit de omtrek hadden de oproep van Teddy Beer gehoord en bezorgden hem nu een waar feest. Ze tilden hem van de ene truck in de andere en overal mocht hij even achter het stuur in de cabine. Als laatste zat hij in mijn truck. En daarna zette ik hem in zijn stoel terug. Als ik ooit geluk heb gezien, geluk zoals ik nooit in mijn leven weer zal zien, dan was het dit keer het geluk in het gezicht van die knul. Ik ging met de pet rond om zijn moeder ook nog iets te kunnen geven en alle jongens namen afscheid van Teddy Beer voordat zijn moeder thuis zou komen. Toen ik weer achter het stuur zat, stonden er tranen in mijn ogen, omdat ik had gezien hoe je heel eenvoudig iemand blij kunt maken. Toen kwam er nog een verrassing. Een vrouwenstem op de lijn met: "Bedankt van Teddy's moeder. We wensen jullie alle goeds en zullen bidden voor een veilige rit. Jullie hebben een droom van mijn jongen werkelijkheid gemaakt. Ik ga maar van de lijn, anders ga ik zelf nog huilen. God bless you and goodbye."

0: Internetgas uit Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/Beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
4: Cultureel en muzikaal verbindend. BNL.

0: Goedemorgen.
1: Sneller dan het licht, nooit in het duister.
2: BNL, BNL.

Bonjour! Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit!

0: Ah, natuurlijk zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.

0: Natuurlijk zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.
2: Dit is PNL.
3: De minder gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema. U weet wel, met zo'n doek en een camera. Olé, olé. En wat ik daar zag, heeft mij blij gemaakt. Olé, olé. Wat ik daar zag, heeft mij diep geraakt. Olé, olé. Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst. Olé, olé. Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst. Olé. Niet zoals hier waarmee je uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor. Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor. En ik bezweer u, beminde gelovigen,

0: weer hervat na het bezoek van de Amerikaanse bemiddelaars aan Kiev. Die waren in de hoofdstad om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. Kiev werd aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om. 10 mensen raakten gewond. Er is opnieuw een kunstroof gebeurd in Frankrijk. In Cagnes-sur-Mer zijn vanochtend 4 kunstwerken gestolen uit het Renoir Museum. Volgens de burgemeester is de buit ongeveer 9 miljoen euro waard. De camera's van het museum merkten de dieven op. Die lieten tijdens hun vlucht 1 kunstwerk vallen. De politie is al enkele verdachten op het spoor. Vorig jaar werden uit het Louvre in Parijs nog 8 kroonjuwelen gestolen. Dat onderzoek loopt nog. In de Turkse provincie Antalya woeden zware bosbranden. Het vuur breidt zich nog uit en wordt aangewakkerd door harde wind. Meer dan 600 hulpverleners en 110 blusvoertuigen bestrijden de brand, ook vanuit de lucht. Enkele huizen zijn verwoest en bewoners van een dorp zijn geëvacueerd. Het is bewolkt met hier en daar kans op wat regen bij maximaal 24 graden. Ook morgen wisselen bewolkt met enkele buien. Dan halen we nog hoogstens 18 graden.
1: Dit was het BNL Nieuws.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.

0: BNL Nieuws.
1: De prestaties voor wiskunde en leesvaardigheid bij 15-jarigen gaat opnieuw achteruit. Dat blijkt uit een nieuw internationaal PISA-onderzoek bij bijna 4000 Vlaamse leerlingen. We blijven hoger scoren dan het Europees gemiddelde, maar verliezen steeds meer leerlingen aan de top. Voor wiskunde bijvoorbeeld waren er vroeger meer toppresteerders en nu is er een overwicht van laagpresteerders. 29% haalt niet het basisniveau voor lezen. Voor wiskunde gaat het om 25%. Daarnaast groeit de groep die de basisvaardigheden niet behaalt om mee te kunnen in de maatschappij. In het BSO kan 3/4 van de leerlingen zelfs geen folder lezen en begrijpen. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne weer hervat na het bezoek van de Amerikaanse bemiddelaars aan Kiev. Die waren in de hoofdstad om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. Kiev werd aangevallen met ballistische raketten, zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. Er is opnieuw een kunstroof gebeurd in Frankrijk. In Cagnes-sur-Mer zijn vanochtend 4 kunstwerken gestolen uit het Renoir Museum. Volgens de burgemeester is de buit ongeveer 9 miljoen euro waard. De camera's van het museum merkten die dieven op. Die lieten tijdens hun vlucht 1 kunstwerk vallen. De politie is al enkele verdachten op het spoor. Vorig jaar werden uit het Louvre in Parijs nog 8 kroonjuwelen gestolen. Dat onderzoek loopt nog. In de Turkse provincie Antalya woeden zware bosbranden. Het vuur breidt zich nog uit en wordt aangewakkerd door harde wind. Meer dan 600 hulpverleners en 110 blusvoertuigen bestrijden de brand, ook vanuit de lucht. Enkele huizen zijn verwoest en bewoners van een dorp zijn geëvacueerd. Het is bewolkt met hier en daar kans op wat regen bij maximaal 24 graden. Ook morgen wisselen bewolkt met enkele buien. Dan halen we nog hoogstens 18 graden.
0: Dit was het BNL Nieuws.
2: Het Infouur. Jouw regiokalender op Radio Benelux.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
4: Radio Benelux Regio Info. Jouw regio kan...

0: BNL Nieuws.
1: De prestaties voor wiskunde en leesvaardigheid bij 15-jarigen gaat opnieuw achteruit. Dat blijkt uit een nieuw internationaal PISA-onderzoek bij bijna 4000 Vlaamse leerlingen. We blijven hoger scoren dan het Europees gemiddelde, maar verliezen steeds meer leerlingen aan de top. Voor wiskunde bijvoorbeeld waren er vroeger meer toppresteerders en nu is er een overwicht van laagpresteerders. 29% haalt niet het basisniveau voor lezen. Voor wiskunde gaat het om 25%. Daarnaast groeit de groep die de basisvaardigheden niet behaalt om mee te kunnen in de maatschappij. In het BSO kan 3/4 van de leerlingen zelfs geen folder lezen en begrijpen. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne weer hervat na het bezoek van de Amerikaanse bemiddelaars aan Kiev. Die waren in de hoofdstad om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. Kiev werd aangevallen met ballistische raketten, zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. Er is opnieuw een kunstroof gebeurd in Frankrijk. In Cagnes-sur-Mer zijn vanochtend 4 kunstwerken gestolen uit het Renoir Museum. Volgens de burgemeester is de buit ongeveer 9 miljoen euro waard. De camera's van het museum merkten de dieven op. Die lieten tijdens hun vlucht 1 kunstwerk vallen. De politie is al enkele verdachten op het spoor. Vorig jaar werden uit het Louvre in Parijs nog 8 kroonjuwelen gestolen. Dat onderzoek loopt nog. In de Turkse provincie Antalya woeden zware bosbranden. Het vuur breidt zich nog uit en wordt aangewakkerd door harde wind. Meer dan 600 hulpverleners en 110 blusvoertuigen bestrijden de brand, ook vanuit de lucht. Enkele huizen zijn verwoest en bewoners van een dorp zijn geëvacueerd. Het is bewolkt met hier en daar kans op wat regen bij maximaal 24 graden. Ook morgen wisselen bewolkt met enkele buien. Dan halen we nog hoogstens 18 graden.
0: Dit was het BNL Nieuws.
2: Het Infouur. Jouw regiokalender op Radio Benelux.

0: Internetgas uit Beringen. Al het nieuws uit Beringen heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/Beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
4: Radio Benelux Regio Info. Jouw regiokalender op Radio Benelux.

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Met lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En dan voor die prijs. Jumbo.
1: Dit is PNL.

0: Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.
1: Als de inhoud belangrijker is dan het plaatje.
2: BNL. BNL. BNL. BNL.

0: Day!
1: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan wint je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor die prijs. Jumbo.
2: Bewust niet geluisteren.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488-00-2680.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.
2: Heb je zelf info of een activiteit te melden op Radio Benelux? Mail dan naar redactie@radiobenelux.be.

0: Bonjour! Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.
1: BNL Radio, van pop tot jazz, van fluister zacht.

0: Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.
1: Bewust niet geluisteren.

0: Goedemiddag. BNL Nieuws.
1: In Neder-Overheenbeek bij Brussel is er afgelopen nacht een ontploffing geweest in de inkomhal van een appartementsgebouw. De hal liep schade op, maar er zijn geen gewonden. Volgens de Brusselse brandweer was er rookontwikkeling, maar geen brand. De oorzaak van de ontploffing wordt nog onderzocht. In Duitsland is een verdachte opgepakt voor sabotage aan het elektriciteitsnet. Het gaat om een klimaatactivist van 48. De politie arresteerde hem in de buurt van Aken na een dagenlange speurtocht. Hij had in 2 brieven aan de media de verantwoordelijkheid opgeëist voor de sabotageacties. In zijn woning heeft de politie ook nog springstoffen gevonden. De man had het gemunt op centrales waar nog bruinkool wordt gebruikt, een heel vervuilende vorm van energie. Claire bouwt potatoes, overweegt om zijn fabriek in Moeskroen te sluiten. Daarmee staan bijna 400 banen op de tocht. De productiecapaciteit ligt er boven de vraag. Met andere woorden, er worden meer frieten geproduceerd dan er verkocht geraken. Zo'n 14-20% meer. De installaties zijn ook verouderd, zegt het bedrijf. De sluiting is nog niet definitief. Er wordt nu gesproken met de vakbonden. De Eiffeltoren in Parijs is weer open voor publiek na de staking van gisteren. Het personeel had het werk neergelegd na een incident zaterdag. Toen stond een bezoek gepland van een groep hindoes die geen contact wenste met vrouwen. Daarom had het management van de Eiffeltoren het vrouwelijk personeel gevraagd om zich niet te vertonen tijdens het bezoek. De beheerder heeft nu toegegeven dat dit een foute beslissing is geweest en dat de voorwaarden van de hindoeïstische groep nooit hadden mogen worden geaccepteerd. Er kan nog een spatje regen vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog, ook vanavond en vannacht. Morgen afwisselend opklaringen en wolken, mogelijk wat regen en tot 19 graden.
0: Dit was het BNL Nieuws.

Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.

had nooit verwacht dat je bij me weg zou gaan. In het oog van de storm konden wij toch alles aan. Twee handen op een buik, zo leek het toch althans. Maar zelfs het kleinste kind doorprikte onze glans.

Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.

0: Goedenavond.
1: BNL Nieuws.
2: Een Brusselse politieagent is aangehouden op verdenking van verduistering. Hij zou bij een huiszoeking bij een drugdealer in het Brusselse vorige woensdag €25.000 cashgeld hebben gevonden en het hele bedrag hebben weggemoffeld. Volgens de krant Le Soir is de man op heterdaad betrapt met het drugsgeld in zijn broekzak. De agent zit in voorlopige hechtenis met een enkelband. Er is een schandaal losgebarsten rond de populaire Nederlandse app Polar Steps. Met die app zetten gebruikers tijdens hun reizen elke dag een nieuwe step op de wereldkaart. De app blijkt nu lang niet zo goed beveiligd als de beheerders altijd beweerden. De gegevens, onder meer adressen of reisplannen van 23 miljoen gebruikers, waren maandenlang open en bloot toegankelijk, meldt een Nederlands onderzoeksplatform. Daar zou ook gevoelige informatie van onder meer militaire operaties bij zijn geweest. Bovendien was Polar Steps al maanden op de hoogte van het gegevenslek. In ons land telt de app ongeveer 1 miljoen gebruikers. De onderzoeksrechter in Brugge heeft twee Afrikaanse mannen aangehouden op verdenking van zogeheten vriendschapsfraude. Bij dat fenomeen proberen daders via sociale media een band op te bouwen met kwetsbare mensen die ze dan later vragen om geld op te sturen. Een vrouw uit Oostende is zo'n €120.000 verloren aan het duo. De Ghanezen zouden in ons land €1 miljoen hebben buitgemaakt bij 8 verschillende slachtoffers. En in de Vuelta blijft de Visma Leasebike-ploeg maar winnen. De Brit Matthew Brennan was voor de 4e keer deze ronde de snelste in een massaspurt, opnieuw met een perfecte lead-out door Wout van Aert, die ook al 2 ritten won. Brennan haalde het voor de Fransman Coccar, Vito Braat en Jordi Meus finishten 3 en 4, Wout van Aert 6e. In de stand verandert er niets, Enric Mas behoudt de leiderstrui. De regenzone die vanaf de kust over het land trekt verdwijnt in de loop van de avond. Het wordt dan, ook vannacht, overwegend droog. Morgen is het wel opnieuw wisselvallig en raken we niet boven 20 graden.
1: Dit was het BNL Nieuws.

0: Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.
1: BNL, for those who truly listen.

0: Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 1308.
1: BNL, where music meets meaning.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen Rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.
2: BNN. Curated Sound Real Connection.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/Beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
4: Sneller dan het licht, nooit in het duister.
5: BNL. BNL.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
4: BNL, curated sound real connection.

0: Goedenavond, dit is Durango Sessions. Ze speelden ooit nog bij ons op Durango Sessions 2008, 2009, denk ik dat het moet geweest zijn. Ze stonden ook in onze Durango 15, heel hoog blijkbaar. Want ja, dat weten we nog heel goed. En ze is vandaag hier in de zaal, Marlies van de Starfogger. Haar vriend, die staat nu op het podium, Wheel of Smoke. Dus die man heeft nu zijn vriendin horen zingen. Ik ben benieuwd hoe dat hij het gaat doen. Ja, Wheel of Steel. Wheel of Smoke, begin eraan.
1: Dankjewel. Hey, goedenavond allemaal.

0: Thank you. Merci.
1: Dank u wel, Waz en Wheel of Smoke. Merci voor onze uitnodiging hier. De volgende twee zijn relatief nieuw. Je kunt ons zeker terugvinden op het internet. www.wheelofsmoke.com en social media en al die zeven. Volg ons. En geniet nog van de rest van ons optreden. Merci.
0: It is Sun Go Down.

0: Dank je wel.
1: Dank je wel. Zo, we zijn aan ons laatste nummer gekomen. Kort setje voor ons. Nogmaals bedankt. En tot de volgende keer. Veel plezier nog met de volgende band. Was
0: Ludo.
1: Ludo. Veel plezier nog met Ludo.

0: Dankjewel.
1: Dankjewel.
0: Tot de volgende keer. Veel plezier met Ludo. En tot ze beter bij het interview, zeker. Merci voor het luisteren allemaal. En,

0: We gaan even Ratchet laten zwijgen. Want de jongens zijn hier, of de mannen van Wheels of Smoke. Ik zei straks Wheels of Steel. Ja. En dat kwam gewoon door het feit dat ik dacht aan Saxon.
1: Ah ja, nee.
0: En die hebben ooit een LP en die noemde Wheels of Steel. Ik heb die ooit nog in mijn bezit gehad. Ja, ja. Vandaar, mijn excuses. Nu, ik begon wel met een plaat vandaag. En die ken jij wel goed, hè?
2: Als... Ik? Persoonlijk? Ja. Ik denk dat je het vooral over hem hebt. Ja.
0: Waar ik begonnen mee ben.
2: Met Marlies als zangeres.
3: Ja. Starfucker.
0: Ja. Starfucker. Ja. Hebben jullie heel goed gehoord, mannen.
3: Ja. Ja. Die ken ik goed, ja.
0: Wat vonden jullie daarvan?
3: Wat Starfucker?
0: Ja.
3: Ja, dat is mooie muziek, hè. Dat is tof.
0: Ja.
3: Ik ken Marlies al lang, hè. En ja. Nu een beetje beter.
2: Ja, ja.
0: Alright, maar we gaan het hebben over jullie Wheel of Smoke. Van 2005 bestaan jullie al.
2: Ja. Klopt.
0: Zijn jullie een Leuvense band?
3: Ja.
0: Oké, dan als ik dan aan Leuven denk, ja, dan denk ik gewoon aan Big Bill, maar ook aan meneer Pol, hè?
3: Ja, ja, dat is juist.
0: Hoogstwaarschijnlijk hebben jullie die ook heel veel gezien in Leuven, of niet?
3: Ik persoonlijk wat minder, maar misschien de mannen zijn meer op het nachtleven gefocust geweest dan ik.
0: Ja.
2: Wel ja, die man kwam veel in Café Den Allee, denk ik. Ik was iets meer, ik hoor mezelf precies niet zo. Ik was iets meer een rockcaféganger. En daar kwam hij niet zoveel, denk ik.
0: De Delper bedoelde dan?
2: De Delper, juist, ja, de Delper, Den Allee, denk ik misschien ook wel. Vroeger ging ik naar Den Oase. Den Oase, dat bestaat ook al lang niet meer. Daar kwam ik ook wel van die figuren tegen. Nu ja, Lange Pollen, ik heb hem ook nooit echt persoonlijk gekend.
4: Nee, persoonlijk ook niet. Natuurlijk, ik denk...
2: Uwe pa misschien.
4: Tafel wel iemand, Johan?
5: Ja, ik heb ooit nog met Lange Pollen in het allerbegin van de Boxcars even gespeeld. Lange Pollen speelde toen nog gitaar.
0: Ja.
5: Maar ik ben hem uit de oog verloren gewoon.
0: Dat heb je
5: een toffe gast.
0: Dan heb je ook waarschijnlijk met Charlie Verbinnen ook nog gespeeld. Die moet je ook wel kennen.
5: Nu, Charlie?
0: Charlie Verbinnen.
5: Verbinnen zegt me niks.
0: Nee, dat is ook de neef van Big Bill. En hij speelt nu bij Dave Ronaldo.
5: Nee,
0: en ik
5: toch,
0: denk
5: toch
0: dat
5: niet.
0: Hij vorige week in Depo is er een vorige week toch een optreden geweest van... Ja, ik kan nu niet meer direct zeggen van...
5: Nu, ik ben helemaal niet meer mee met de Leuvense scenes. Hè.
2: Ja, wij wonen allemaal niet meer in Leuven. Allee, of ja, okay. Hebben nooit zelfs echt in Leuven gewoond. Of onofficieel heb ik in Leuven even gewoond. Maar... wij zijn allemaal uitgezwermd. En Johan woont in Rillaar. Christel woont in... Netain. Joko woont in Lübeck.
0: Ja.
2: Ik woon in Hasselt momenteel.
0: Oké,
2: ja.
0: Maar jullie bestaan wel 21 jaar.
2: We zijn 21 jaar bezig, ja, klopt. We zijn begonnen in het Leuvense en hebben altijd wel rond Leuven gerepeteerd en zo. Ja.
4: Daar zijn de eerste optredens ook natuurlijk.
2: Ja, we hebben ons allereerste optreden op de Oude Markt in het Rockcafé ook gedaan. Heel veel in de Sojo gespeeld.
0: Libertad, hoogstwaarschijnlijk ook.
2: Libertad zijn we een huisband. We spelen daar elke paaszondag spelen we in de Libertad. Ja.
3: Paaszondag volgend jaar. Zet dat al maar in uw agenda.
2: Ja.
0: Oké. Okay. Als jullie dan in 2005 beginnen. Ja, jullie invloeden die ik vandaag hoor. Jullie beginnen, het eerste nummer doet me een beetje denken aan Deep Purple.
2: Ja.
0: Richie Blackmore, heb je hem 3 weken geleden gezien op de gitaar?
2: Helaas niet, nee.
0: Maar heb je ervan gehoord dat hij even meegedaan
2: heeft? Ja. Ik heb het niet persoonlijk gezien. Ik heb het natuurlijk op YouTube al wel gezien. Maar het is mooi, hè.
0: Jullie zijn fan van Deep Purple dan? Of,
5: nee, niet noodzakelijk. Eigenlijk veel van de muziek van de jaren 70 toch wel. Maar niet noodzakelijk Deep Purple.
2: Ja, ik vind dan nu wel die eerste platen van Deep Purple vind ik wel leuk.
5: Dat is oké, maar er zijn nog heel veel goede bands
0: in die periode. Leg eens uit, welke bands inspireerden jou dan?
5: Ik denk dat we allemaal nogal fans zijn van King Crimson. Van Gong, van... misschien Yes, ik weet niet.
0: Ja.
2: Yes, ja. Neil Young vind ik ook heel goed. Ja, Frank Zappa, Soft Machine.
0: Pink Floyd?
2: Pink Floyd uiteraard. Ja. Dat is een beetje een given. zijn we ook al wel mee vergeleken geweest, af en toe.
5: Omdat we één nummertje hebben, daar een klein beetje op.
2: Ja, er zitten hier en daar wel wat invloeden in. Van al die bands misschien hoort je wel een beetje terug, hopelijk, hier en daar. Maar al ja, we proberen ook wel ons eigen ding te doen.
0: Hebben jullie eigen werk ooit uitgebracht dan? Want als je zo lang bestaat,
3: we hebben ondertussen onze vierde of vijfde LP opgenomen. Allee, dat is ondertussen al een jaar geleden, of meer dan een jaar geleden. Want we wachten eigenlijk op ons vijfde bandlid, die terugkomt van Amerika om onze plaat uit te brengen. Maar we hebben al... 3 vinyls, hè? Ja, ik ben de tel al kwijt.
2: We hebben 3 vinyls. We staan ook nog op een compilatievinyl van Polder Records. Ja. En op Bandcamp staan 2 live albums. En op streaming kun je 2 live albums terugvinden die we nooit echt fysiek hebben uitgebracht. Die zijn enkel online te vinden. Maar op Bandcamp vind je al onze muziek terug. Op de meeste streamingdiensten, behalve Spotify.
0: Daar staan jullie niet op.
2: Nee, geen Spotify meer. Nee, wegens dubieuze investeringen van de CEO. En ja, een zeer...
0: Maar het is wel zo in de hele muziekwereld, hè?
2: Iedereen is van Spotify aan het weggaan. Dus, ja, en ik vind dat heel fijn. Dat het heeft lang geduurd dat er veel mensen... Maar
0: de muziekwereld is ook heel hard aan het veranderen. Wel, alles is eenheidsworst.
2: Ja, goh, het is ook heel moeilijk om nog iets origineels te maken natuurlijk. Maar ik heb wel het gevoel dat er nog altijd wel een underground bestaat waar echt nog wel goede dingen te vinden zijn.
0: Daar ben ik. Maar het is wel zo dat de meeste radiostations, ze brengen gewoon de muziek die je al kent.
2: Ja.
0: Terwijl ik ervan uitga, ik wil mensen leren nieuwe muziek kennen. Want ik kan begrijpen dat er heel veel mensen jullie muziek die jullie brengen vandaag, dat men die niet verstaat. Hè? Maar ook door het feit dat men niet goed heeft opgelet en dat men een tweede keer gaat zeggen van ja, er zit wel een verhaal in. Want dat, ik denk dat belangrijk is aan muziek. Voor mij is het belangrijk een verhaal brengen. En jouw eigen identiteit.
3: Ja, ik denk dat bij ons, wij schrijven ook lange liedjes. Dus dat verhalende in de muziek zit er bij ons wel in. Ik wil ook nog even terugkomen op wat je daar zei, van de muziek. Het lijkt alsof dat we vandaag meer gaan kijken naar hoe hard ben je geliked op social media, voordat ze gaan luisteren van, ah ja, die heeft maar 1000 likes. Dat zal de moeite wel niet waard zijn. Terwijl dat het omgekeerde echt wel veel meer waar is.
0: Maar het kan goed zijn dat je maar 1 keer geliked wordt, mm-hmm, maar dat je wel 5000 keer bekeken hebt.
3: Ja, ja.
0: En dat is ook iets waar dat die meeste mensen in de marketing geen rekening mee houden. Die denken, ah ja, je hebt 5000 likes, dan zal het wel goed zijn, maar dat zijn 5000 mensen die niet anders durven. Dat is zoals dat je vroeger elke week naar de mis moest.
2: Vind ik een beetje een rare vergelijking.
0: Gelukkig.
3: zelf niet naar de
2: mis. Sociale media is een beetje een verplichting geworden, lijkt het wel, om jezelf

0: laat op een label uitgebracht, al de rest in eigen beheer gedaan, altijd zelf bekostigd.
1: Was dat een Belgisch label dan?
0: Ja, Polder Records. Ja. Ah, ja, ja, ja, daar zitten ook dingen als Cowboys and Aliens en Motsus, Gnome zit daar ook op.
1: Maar toch ben je niet verder gegaan met hun?
0: Dat was een eenmalige, veel van die labels werken met eenmalige contracten voor één plaat en dan ja, als je dan een volgende plaat hebt en ze zijn nog geïnteresseerd, dan kunnen we, hè. Maar we hebben nu opnames. Het probleem is dat onze vijfde gitarist, ons vijfde lid, tweede gitarist, Filip Reemans, nu in Amerika al vertoeft voor bijna 2 jaar nu. Ongeveer 2 jaar. Die is met zijn gezin daar gaan wonen, dus we zijn als kwartet verder gegaan, maar we hebben die plaat opgenomen net voordat hij is vertrokken. Dus ja, hij komt nu wel terug en de bedoeling is dat als hij terug is, dat we die dan uitbrengen. Misschien bij Polder Records. Yo, Tom, als je luistert, ik stuur je de opnames wel eens door.
1: Oké, okay, jullie bestaan 21 jaar onder die naam, Wheels of Smoke?
2: Wheel.
1: Ja,
0: het
1: ja,
0: is
1: ja,
0: een beetje een woordspeling. We love smoke.
1: Alright, jullie houden van roken.
0: Ja, goh, wel, vroeger waren wij nogal verstokte rokers. Dat is nu een pak minder.
3: We zijn zelfs een tijd allemaal gestopt geweest.
1: Maar zijn jullie ooit gesplit geweest na 21 jaar? Nooit?
0: We hebben wel wat watertjes doorzwommen, maar we zijn nooit echt gesplit, gestopt. Of, nu,
1: Philippe, wat houdt jullie dan samen?
0: De liefde om samen muziek te maken. Ja.
3: Absoluut.
0: En we zijn ook vrienden geworden in al die jaren. Dus ja, voor sommige mensen, want wij werken ook, de meeste van ons hebben werk, dit en dat. Ja, dat is dan zo, muziek is ook een leuke hobby dan. Hè. Maar ja, ik heb muziek altijd meer als een noodzakelijkheid in mijn leven beschouwd als een hobby. Misschien sommige hobby's kunnen een noodzakelijkheid zijn, maar muziek is iets dat...
4: Dat is toch van een andere orde, hè?
0: Ja, en dat blijft een universeel gevoel dat mensen samenbrengt. En ja, dat je met passie, nee, iets waar je met passie kunt bezig zijn.
1: Want dan is mijn vraag ook, kunnen jullie in een andere band gaan spelen nog? Als je 21 jaar samen speelt?
0: Wij spelen in andere bands, hebben gespeeld, ondertussen ook allemaal nog andere projecten gehad. Andere bands waar ook samen, dat we samen in spelen. De Moondig heb ik nog even bij gespeeld.
3: River Crest.
0: Dat is dan met de drummer van de Moondig. En hij speelt dan bas en ik speel dan gitaar.
1: Het is een commune eigenlijk, hè?
0: Het is een beetje een muzikantencommune. Maar ja, en die is zo wat onder de radar van de mainstream.
1: Ja.
0: Maar dan neemt niet weg dat wij...
4: Goeie muziek brengen.
0: Dat wij wel vinden dat het de moeite waard is om samen te blijven spelen.
1: Oké. Okay. Mogen jullie bedanken dat jullie hier vanavond waren. Hebben jullie nog een boodschap of zo? Well, ja, je hebt eigenlijk weinig gezegd.
5: Een boodschap. Het draait op de muziek, het samenspelen. Iedereen heeft zijn deel in de groep. Zijn partij. Het blijft leuk om daaraan aan te werken. Om daar aan... Dus mede soms te zoeken. En dat dus voor publiek te brengen is ook heel leuke extra.
0: Jazeker. Ja.
5: Dus we zijn nog niet aan het
0: stoppen. We zijn nog niet aan het stoppen toe. Check ons ook op www.wheelofsmoke.com.
5: Yep.
0: En we verkopen merch en zo via Bandcamp. Dus op Bandcamp kunt je ons vinden. Daar kunt je platen bestellen, cd'tjes. T-shirts zijn op. We zeggen al heel lang dat we er een nieuwe gaan maken. We gaan daar dringend werk van maken als er een nieuwe plaat uitkomt. Volgend jaar.
1: Oké, okay, Wheel of Smoke. Mag ik jullie bedanken?
0: Graag gedaan.
1: Houden jullie van Finland?
0: Heel veel, ja.
1: Dan ga ik nu Kauwas spelen. En dat is Fins. Ja. Ken je Kauwas?
0: Nee. Ik ken wel Circle, vind ik heel goed. Pharaoh Overlord. Finse band. Altijd goed.
1: Sibelius kennen jullie dan ook?
0: Ja.
1: Oké, dankjewel mama.
0: Ciao hè.
1: Dank.
0: Dankjewel. Dag.

Danke. We gaan de nacht door op 3:30. Ik had last van mijn auto. Ik viel net in pan. Ik had last van mijn ogen. Ze stonden in brand. Ik had last van de liefde. Ik was net gedumpt.

Danke. Even op adem komen. De stilte raast voorbij.

Dank u. Vriendelijk blijven. Wat?

Wij zijn Ludo, Nederlandstalig alternatieve rock. I hope you like it. Ik hoop dat jullie het echt wel leuk vinden. Eindeloos.

Danke. Noch Sinn in Cyborg.

cyborg sign. It's on a cyborg sign. Niet alles is kommer en kwel. Met het goede weer kunnen ook een pintje drinken. Café, zonneterras.

0: Ja. Even de Yuki Saps nog. En met Tom Orogeld. En de mannen hier van Ludo. Ze zijn hier bij mij. Ludo, jullie bestaan al van 2000.
1: Ja, dat klopt, inderdaad.
0: Dat is 26 jaar.
1: Dat is een lange tijd. Dat is wel mijn tussenpoze geweest.
0: En ook met nieuwe mensen.
1: Ja, die zijn inderdaad altijd mee wisselende bezettingen. Maar eigenlijk zijn wij oorspronkelijk van Boeghout bij Antwerpen. En wij zijn de twee oprichters van de band, Johnny en ik. Dus toen was dat met andere muzikanten er nog bij. Daarna is dat inderdaad verschillende keren veranderd geweest. Er zijn ook jaren van stilte geweest, dat we echt niks hebben gedaan. Corona heeft ons ook niet veel optredens opgeleverd. En sinds 4 jaar zitten we in deze bezetting.
0: Oké, dat is mooi. Je zegt Boeghout.
1: Ja.
0: Boeghout is ook bekend, ooit de grootste De Lijs. Dat is ooit gezegd geweest. Maar eigenlijk, wat nog veel belangrijker is, als je in Boeghout woont en je gaat dan Nederlandse rock, pop maken, mm-hmm. Ja, dan ga je het nooit niet winnen, want de twee grootste, Hugo Matthijssen.
1: Ja, klopt.
0: En Bart Peters, denk ik. Dat
2: ja, maar die zijn ondertussen verhuisd.
0: Jan Leijers, ik ken
2: ze persoonlijk, maar die zijn Boeghout uitgegaan. Die woonde trouwens in Hoven, dus uiteindelijk dat is naast Boeghout. Ja. Dus ja, er is een leegte gekomen en wij hebben die willen opvullen. Dus,
0: Hebben jullie ooit in die fabriek opgetreden? Ik heb er ooit naar een theater gaan zien. In die van die bekende Belgische filmspeler die...
2: Ja, dat klopt, maar je hebt een theater vooruit. En dat is eigenlijk nog niet zo lang daar. Ik denk een tiental jaar nu, 10.
0: Ja.
2: En dat klopt even.
0: Dat was een tomatenfabriek of zo?
2: Ja, van alles. Soepfabriek.
0: Een soepfabriek, dat was het.
1: Ja, tomatensoep inderdaad.
0: Hebben jullie daar opgetreden ooit?
2: Ja. Big in Boeghout.
1: Ja. Maar ook met dingen met een NECA-wedstrijd.
2: En eigenlijk heel grappig dat je dat zegt. De 10e oktober spelen wij in ons Boeghout, waar we eigenlijk onze eerste optreden zijn begonnen mee. Zoveel jaren terug, dus 10 oktober, om 8 uur zijn we daar. Dus ik hoop gewoon dat de mensen het horen en in de buurt zijn of willen komen. Dat die gewoon massaal komen zien. Het is gratis, dus één kans in het leven dat je niet moet betalen om ons te zien. Dus ik zou het gewoon doen.
0: Je mag niet vergeten dat Hugo Matthijssen terug op tournee gaat.
2: Maar hij moet zelf ook niet betalen. Dus dat is een kans dat hem ook zeker zou kunnen komen.
1: Okay. Hugo Matthijssen springt niet zo rond als hij.
2: Niet meer.
0: Nee, maar hij heeft wel een zieke pony.
1: Ja.
0: Daar gaan de mensen
1: wel zitten,
0: nee, maar door wie zijn jullie eigenlijk beïnvloed? Want jullie spelen in het Nederlands. Door wie ben je beïnvloed?
2: Ik vooral door Noordkaap, de Stijn. Ik ken hem nu ook wel ondertussen persoonlijk. En een fijne gast. Hij heeft ook een moeilijke tijd gehad en daar herken ik mij in. Het is heel moeilijk om in muziek Nederlandstalig door te dringen en toestanden. Maar dat zijn mijn invloeden. Binnen Frank gaat dat nog veel verder. Dus... Maar voor onze muziek, vooral Noordkaap, Stijmeuris.
0: Ja. Wat is dat bij jou, Frank?
1: Ik ben ook een grote Noordkaap-fan, maar anderzijds, mijn invloeden liggen in de punk, new wave, zoals een beetje hardrock van de jaren 70.
0: Dat is veel beter, ik snap het.
1: Alles
0: veel beter.
1: Van die 90s Britpop, onder andere. Ja. Echt, ik heb invloeden van overal, van de Clash, zoals reggae-invloeden zitten erbij. Ik hou van overal dingen. Dus.
0: Maar de Clash heeft ook reggae gespeeld.
1: Ja, klopt.
0: Dus de ska en reggae, het ligt allemaal heel veel samen. Hè?
1: Ja, en Dominic?
3: Ik speel gewoon mee, dus ik denk er niet te veel over na.
2: Nico, jij is van mijn invloeden waarom dat je bij ons in de groep speelt. Niet alleen omdat wij goed zijn en je bij ons wou komen, maar gewoon voor wij...
3: Ik heb een zware auditie moeten doen voor deze band te mogen spelen.
2: Ja, moet. Hij is er nog niet van bekomen.
3: Ja. Mijn invloeden zijn vooral eigenlijk... mijn voorbeelden zijn Chad Smith van Red Hot Chili Peppers.
0: Ja, ja.
3: Vind ik een geweldige drummer. En... natuurlijk ook. Maar een held is eigenlijk... Never.
1: Van Korn.
3: Van Korn. Ik kan niet zo'n naam komen, verdikken.
2: Ja, zie je, die stress, die zenuwen, maar dat hem gewoon de microfoon zonder... Hè? Ja, daarom mag ik zanger zijn.
0: Maar ik hoor ook wel, jij komt ook meer uit het hardere werk, hè?
3: Ik hou ook van het hardere werk, ja.
2: Ja, maar dat moeten we ook niet gaan overdrijven. Ik bedoel, uiteindelijk in het Nederlands zagen Noordkap, maar ik ben wel een zware Pearl Jam fan, Metallica fan, ja. Sepultura, noem het maar op. Hier is de Smith bijvoorbeeld, hè? Ja. Niet vergeten, dus daar ligt het verschil al. Ik ben hier bij de hardere kanten dan. Maar ja, echt een rocker.
0: Jij bent een grote Smith fan?
1: Absoluut, ja.
0: Ik ben een van de zoveel die de Smiths ooit één keer live gezien hebben.
1: Ah, ja.
0: Eén keer in Bree, hè?
1: Ik heb ze nooit live gezien.
0: Toevallig komen ze in Bree terecht. Dan, ja. Manager vraagt, ja, kunnen ze hier optreden?
2: Dus ik heb bijvoorbeeld Metallica 8 keer, dus daar kunnen we al niet over troeven.
0: Ja, ja, dat is wel waar, maar Metallica, dat is maar Metallica voor mij.
2: Oké, voor jou.
0: Als Eddie van Heelen fan, gaat er niemand boven Eddie van Heelen.
2: Ja. Smaken verschillen. Hè?
0: Dat is waar. Ja. Maar je zegt dan Metallica, maar je speelt wel Nederlandstalig dan.
2: Ja, maar het is gewoon Noordkaap, Noise, Stan Harris, de songs die hij bracht, pak nu gewoon 10, 15 jaar geleden, dat was not done. Zo eerlijk vooruitkomen, een klein beetje oorlog. Sterk nummer, hè, dat je familie hebt in de families en dat er wel eens een vaarslag kan gebeuren. Nu deze dag, nu waar ik zie zit, als vader bijvoorbeeld, moet je opletten met wat je tegen je kind zegt. Een selectieve tik, doet dat zeker niet. Ik wil zeggen, er is zoveel veranderd. Dus ik heb zoiets en ben blij dat we dat in de muziek wel kunnen uiten. Dat we wel kunnen zeggen van, hey, hallo, het is niet allemaal cultura die ik ook respecteer. Ik ben zo eenzaam.
0: Maar ik ben geen fan van cultura.
2: Ik ben ermee opgegroeid. En het is daarom ook, arme Joe, dat Noordkaap bracht. Dat gaf ook zoiets van een nieuw, de rebel in het Nederlands. Gorky niet vergeten, de Sien niet vergeten, Tilau.
0: Maar je vergeet het belangrijkste eigenlijk. Die hadden normaal gezien zaterdag nummer 1 moeten staan. Dan had de VRT 1, had de VRT een statement gedaan, de Brassers, en toen was er niets meer. Want zij wisten het al in de 80's, wat er aan het gebeuren was natuurlijk.
2: Natuurlijk.
0: Ben jij een fan van de Brassers?
2: Ja, ik zou zeggen, passant, ik ben echt wel voor mijn muziek en dat is echt strikt.
0: Ja.
2: Dus echt de Kleinkus bijvoorbeeld. Ik kan Stef Bos, vind ik ook heel goed. De Wannes van der Velde, niet vergeten, Antwerpen. Hè, ik ben ook een Jacques Brel liever. Dat is dan ook weer het Vlaamse, het Franstalige. Dus mijn wereld gaat heel ruim. Maar als het echt op onze muziek gaat, Nederlandstalig, dan kan ik alleen zeggen dat de invloeden van de Stijn komen en van Tilau en van, niet te vergeten, onze Gorky, hè?
0: Ja.
2: De Luc.
0: Luc de Vos, klopt. Zeg, en de optredens, hoe zit het daarbij bij jullie?
2: Zoals ik zei, 10 oktober, dat is een vooruitzicht. We zijn een LP hebben gemaakt eind vorig jaar. En we hebben die iets te snel willen lanceren, denk ik. Of te laat, want dat is ook belangrijk. Wanneer lanceer je iets en wanneer wordt die beluisterd door VRT of de mensen rondom. Dus ik denk iets te laat. Maar ik hoop gewoon met de optredens die we hebben gehad. Niet vergeten, 5 keer in Nedichem op 1 jaar gespeeld. De jaarmarkt. Helpt is de feestdag van Vlaanderen, nieuwjaarsreceptie. We zijn ook dankbaar dat we dat konden doen, maar voor de rest Ekeren gespeeld, Kapelle. Ik kan niet zeggen dat ons seizoen niet gelukt is.
0: Maar ze allemaal in Antwerpen?
2: Nee. Maar het grote Antwerpen. Grote Antwerpen.
1: Ja, het probleem is natuurlijk... Is dat,
2: ja, Kempen ook, hè, maar het is wat Frank zei, hè, vergeet dat. Hè, dus ik heb zoiets van...
3: Dat beek nu los eigenlijk.
2: Dat is ook zo.
3: We hebben nu het grote Kempen openbeken.
0: Maar jullie zijn de 2 oprichters?
2: Ja, uiteindelijk is Frank de gitarist en de tekstschrijver. En ik ben... Of Frank is tegen mij gelopen. En in een heel simpel gezicht kun je gaan zingen. En ik zei, ik zit af en toe wel eens in de karaoke, omdat ik dat graag doe.
0: Ja, en waar was dat jullie elkaar tegenkomen?
1: Ah, in het Sphinx in Boekhout.
2: Ja.
1: Sphinx in Boekhout.
2: Het Sphinx Café.
1: Maar het is iets anders. Jij was buiten aan het zingen. Jij was een nummer van Guns N' Roses aan het brullen buiten. En toen ben ik komen vragen, wilde jij niet komen een auditie doen?
2: Had dan gewoon gezegd dat was een nummer van Metallica aan het zingen. Nee, Guns N' Roses. Guns N' Roses. Dus maar hij had ook, ik had persoonlijk ook een vriend die een HBM speelde en die zei ook van dat de Frank iemand om te zoeken was. En dat matchte wel in het begin, direct zo van, ben komen testen zullen we zeggen. En de Frank had zoiets van, ja, dit is, we moeten niet verder zoeken. En dat is eigenlijk ook zo gebleven. Er zijn een paar punten geweest dat ik uit de groep ben weggegaan, maar dat was om privéredenen.
0: Ja.
2: Niet omdat we elkaar niet konden hebben of dat de muziek niet goed was, maar dat is puur later persoonlijk. Maar ik heb zoiets van, we hebben elkaar toch wel elke keer teruggevonden. En wat we nu hebben gebracht, ik zeg het, die laatste CD, LP, Stormschade. Iedereen van onze groep mag je dan toch wel spreken, dat zo blij is dat we dat hebben gedaan. Onze energie daarin hebben gegooid, onze financiële toestand, want iedereen moet zijn centje er ook bij ingooien, want dat is wel een kostenplaatje. Maar we zijn toch wel allemaal zeer tevreden. Dus ik hoop gewoon dat er volgend jaar meer door andere zenders of wat dan ook tijd wordt voorgemaakt om toch eens te luisteren en er is een nummer door te lanceren.
0: Ja, oké. Jullie brengen dan ook eigen nummers, hè?
1: Ja.
0: Ben jij degene die de teksten maakt?
2: Nee, ik kan een invloed zijn, maar zoals ik zei,
0: Frank
2: is de tekstman.
0: Frank, wat is voor jou belangrijk? Wat is voor jou een goede, belangrijke tekst? Heeft dat te maken met de tijd waarin dat we leven? Of?
1: Het is verschillende thema's die samenkomen. Er zitten ook wel poëtische elementen in, vind ik. Maar het heeft wel gelijk Cyborg bijvoorbeeld, heeft dan weer te maken inderdaad met heel die AI-revolutie en dat je ziet dat er zoveel robots op de markt komen momenteel.
2: De bitcoins niet vergeten.
1: En dat is ook onder invloed van hem dan bijvoorbeeld, want hij schrijft voor de Standaard over technologie.
2: Hij heeft hem over Dominique, onze bassist.
0: Jij schrijft voor de Standaard?
3: Ja.
0: Ik had onlangs een collega hier van jou.
3: Kijk,
0: Inge Schelstraat, hè?
3: Kijk, voilà. Zeer goed.
2: Zeg nu niet dat jij die kind, hè?
3: Ik zat van Ben tegenover. Ja. Oh, Inge Schelstraat.
0: Ze is hier komen praten over 50 jaar punk, hè?
3: Absoluut. Die heeft maar een fantastische reeks over geschreven voor onze krant heel de zomer. Ja. Over punk, inderdaad.
0: Maar jij bent geen muziekjournalist, denk ik, of wel?
3: Nee. Heel af en toe mag ik eens iets op, maar ze houden mij daar gelukkig wel buiten. Nee, ja, ik schrijf over technologie, dat is andere zaken. Ja. Ernstige zaken schrijven.
0: Ja, oké. De Standaard is een linkse krant, blijkbaar.
3: Wij zijn een beetje van alles. Ik denk dat wij mooi in het centrum staan tegenwoordig. Die hebben zo gezien worden nu.
0: Want hoe heb je naar de wereld gekeken zondagavond? Met Duitsland?
3: Och, moeten we over politiek beginnen?
2: Ja, nee, laten we dat alsjeblieft niet doen. Maar we zijn blij, onze bassist Dominique moet eigenlijk een beetje meer reclame maken op de Standaard om te laten weten hoe goed dat we eigenlijk wel zijn. Want hij is echt een daarin bescheiden. Maar ik denk vooral dat we ons moeten concentreren op Ludo en wat we kunnen. En dat we volgend jaar zeker meer optredens overal we komen, zingen de mensen mee. Het is niet dat we zo'n, hoe noemen ze, een carnavalsgroep zijn. Nee, we zijn alternatief en we brengen bijvoorbeeld met het laatste nummer dat we brachten, Café Zonneterras. Ja, dat is een meezinger en dat was eigenlijk ook ons debuut van het jaar. En overal we komen zingen ze ook mee. En dat maakt de mensen wel blij dat we ook wel niet altijd zo dat alternatieve kantje hebben, dat zwaargallig, maar dat we dan ook wel de mensen terug omhoog kunnen brengen. Om te zeggen, hey, we zitten toch liefst op een zonnig terrasje met een pintje, goed gezelschap. En dat is een meezingen voor de meesten. En dat is waar we het voor doen.
0: Oké, okay, Frank.
1: Ik wou nog wel even iets zeggen over zondagavond. Dat zou voor mij ook een thema zijn voor een nummer over te schrijven. Want ik vind dat een heel angstwekkende evolutie van...
0: Tuurlijk, we moeten het over praten.
1: Een ongelooflijk grote... aanhanger van Oekraïne en steun eraan. En als je ziet dat die er alle steun aan willen stoppen, de dingen, de connecties met Rusland terug willen verbeteren. Ik vind dat een zeer, zeer onrustigend feit. Kort en mondig, maar dat is mijn mening.
2: Dus Frank, we hebben eigenlijk, je hebt dat niet gezegd, maar we hebben een nummer, een akoestisch nummer. En dat gaat dan over de soldaten die sneuvelen in Oekraïne. Een heel mooi nummer, maar dat is nog niet uitgebracht. Dat is misschien de bedoeling op het einde van het jaar dat we daar nog een akoestische plaat kunnen maken. Of een, hoe zegt dat, dus zo, een korte plaat, EP.
1: Ja, EP, ja.
2: Omdat we als akoestische set, ik en Frank, ook spelen. Omdat niet alle cultureel centrums of cafés gediend zijn met een voltallige band, zoals dat wij hier vandaag hebben neergezet. Maar dat we wel akoestisch kunnen spelen. Maar dat is nog niet volledig rond. Ik denk dat wij twee optredens hebben gehad daarin. Een volle bak, denk 300-400 mensen toch wel. Echt wel kei leuk, maar we moeten dat verder uitbouwen zodat iedereen er ook wel in kan meewerken.
0: Dat is goed. Mag ik jullie bedanken? En ik ga nu een band laten horen die eigenlijk, Metallica heeft daar heel veel mosterd gehaald. Ze hebben zelfs ook nummers, denk ik, ervan gecoverd. GB Hates, zegt u dat iets?
1: Ja, punk,
0: hè. KB Fire. Zonder GB Hates, zonder dit jaar was er geen Metallica in het leven geweest.
2: Zeg maar, ik had er juist zien met Ramones. En een Johnny was erbij.
0: Ja, dat is waar.

tweede klas, HAVO, VWO, op mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood en onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: BNL Nieuws.
1: In Oostende legt vooruit burgemeester John Krombee met onmiddellijke ingang een samenscholingsverbod op voor meer dan 3 personen in de wijk Nieuwe Stad. Daar zijn politieagenten zondag door een grote groep mensen zwaar aangevallen toen ze tussen beiden wilden komen bij een vechtpartij. Volgens Krombee zijn deze keer grenzen overschreden. 9 personen waren na de feiten opgepakt, maar sanderendaags allen weer vrijgelaten. Het verbod geldt van 7 uur 's avonds tot 7 uur 's ochtends en blijft al zeker 3 maanden van kracht. De politie krijgt ook de toelating om gericht te controleren en te fouilleren in de wijk. De gasprijs is opnieuw door het dak gegaan. Met een stijging van 5% naar €77 staat de prijs van het gas op het hoogste niveau sinds eind 2022. Aanleiding is een aankondiging van gasproducent Qatar. Dat gaf aan dat de problemen met gaslevering nog langer zullen aanhouden dan verwacht. In Indonesië is een zoekactie aan de gang naar een boot die al meer dan een dag vermist is. Aan boord zijn 7 opvarenden, onder wie 5 internationale journalisten, op reportage over de vulkaan Anna Krakatau. Die is de voorbije dagen meermaals spectaculair uitgebarsten. Reddingswerkers vrezen stilaan het ergste. De vulkaan zelf zou intussen wat bedaard zijn. Op verschillende Indonesische luchthavens is het vliegverkeer na 2 dagen hervat. Club Brugge is aan zijn nieuwe Champions League-campagne begonnen met een nederlaag. Thuis op Jan Breydel verloor club na een vrij gelijk opgaande wedstrijd met 2-3 van Aston Villa. De Brugse doelpunten waren van Vetlesen voor en Tresoldi na rust, die laatste op strafschop. En de genomineerden voor de Gouden Bal dit jaar zijn bekend. Op de shortlist met 30 namen staan 3 landgenoten in diverse categorieën. Thibaut Courtois is genomineerd als beste doelman. Vincent Kompany als beste coach na zijn succesjaar bij Bayern München. Opvallend is ook de nominatie van Red Flame Tessa Bullard voor het eerst in haar loopbaan. Eind oktober kennen we de winnaars. De nacht is koel bij minima rond 11 graden. Eerst nog brede opklaringen, maar vanaf de ochtend meer wolken en ook kans op een bui, vooral in het noordwesten. Temperaturen overdag niet hoger dan 19 graden.
0: Dit was het BNL Nieuws. Klein.